zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het Dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.

Hoe weet je dat? Hoe weet je dat ik 's avonds niet huil? Hoe weet je dat?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op 1 na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Arjo bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op 1 na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het raad.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File aan de grens op de A12 vanuit Arnhem, 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda zorgen ook nu voor file bij Dordrecht, 4 kilometer en 10 minuten vertraging.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op 1 na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio America. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens en de vertraging is 10 minuten.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens en de vertraging is 10 minuten.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuikweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: het in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat staat nergens op, zei Kallas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardement op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur van het gebied heeft het Russische leger zeker 5 bommen in de stad afgevuurd. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daarbij zou een magazijn zijn geraakt dat in brand vloog, melden lokale media. De aanval op Sint-Petersburg en specifiek op Russische energie, militaire en logistieke locaties zijn de afgelopen weken opgevoerd. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25
2: Radio
1: graden.
2: Radio Amerika met de ANWB.
1: Tot zover het radionieuws.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder heb je een kleine 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. En verder vertraging nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Kuik. Daar 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd.

Welkom op deze vrijdag. 10:06. Door de DJ Sunny, Janu en Do. En het heerlijke nummer Heaven. Uit de jaren... Eens even kijken, uit welk jaar komt dat nummer ook alweer? 2002. Ja, dat zou best eens eventjes kunnen kloppen. Het was allemaal in die tijd van de house trends en weet ik het allemaal niet wat. Another. En 45 Ultra.

Oh jee, jee, jee. Ah, ja, het is vrijdag, dus... Ja, ik zeg altijd dat dit de dag is dat alles mag, maar dat is niet altijd waar. Je mag een hoop, maar niet alles. Je mag bijvoorbeeld wel een lekker nummertje aanvragen. Zoals deze van de Guus Meeuwis en Van Gaand. Het is een nacht. Levensecht. Ja, eventjes er dan zo, jongens, kom.

Ja, toch vind ik de eerste liedjes van Guus Meeuwis beter dan die nieuwe. Het begon allemaal met Kiddekedeng. Ja, we weten natuurlijk allemaal. En daarna deze en nog vele andere. Maar ja, die vele andere, ja. Ieder zijn eigen smaak natuurlijk, maar ik vond er niet echt veel aan. Laten we het lekker gezellig houden hier een beetje bij Op de Koffie. Want we begonnen wel een beetje, ja, een beetje aan de drukke kant. Maar laten we maar even lekker gezellig houden dan. Met Gerard Joling. Here's Ticket to the Tropics. 14 minuten over 10.

Super Lonely, Benny and Gus Depperton. En ik vind dit een heel lekker nummertje. Mag je van mij weten. Anne-Marie David. Lekker Franstalig nummertje, eventjes zo tussen neus en lippen door. Dat moet helemaal geen kwaad kennen. En vooral niet hier op Radio Amerika.

David. Een nummertje uit 1973. En dat is alweer een hele eind. Hele eind terug. Deze niet hoor. Deze is... ik denk net een paar maandjes oud of zo. Bruno Mars. And Risk It All. En hij staat momenteel met drie nummers in onze top 40. En de vierde komt eraan.

bijna niet één nummer van Bruno Mars is geflopt. Hij komt altijd op zijn pootjes terecht in onze Nederlandse top 40. Of dat er nou dit nummertje is of een ander nummertje. Nou, we gaan eens even kijken of... Ja, deze is leuk. Hier is Pa van Doe Maar.

0: Jaren 80 was onze taal en onze beleefdheid altijd u, maar dat kan je nu niet meer zeggen. Dit was Doe Mij, met het heerlijke nummertje nog eens een keertje. Pa.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.

The sky is on fire. Hands and boots. Nou, hoe die sky on fire ontstaat. Eens even nadenken hoe dat kan. Boy Crazy. Misschien dat hij het weet.

Ja, ja. Spread your funky stuff. Een heerlijk nummertje van Rent-A-Stick. Ja, dat was een nummertje uit 1979. Toen stond ik nog jong in mijn schoenen. The Second Voice.

0: The Second Voice. En dat heerlijke nummer nog een keertje, Let Me Be.
1: Ik sta jouw been.
0: Dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik niet. Chris Kors Amsterdam en Nielsen.

George Michael, Fast Love. 8:58. Dat betekent dat ik nog, ik denk nog 2 plaatjes heb en dan is het alweer over voor op de koffie.

alles is blauw bij Eiffel 65. Ja, misschien is hij zelf ook een beetje blauw. Ik weet het niet, maar toen hij dit nummer zong, was hij volgens mij een beetje blauw. Ja, dat zeggen wij op zijn Nederlands, hè, blauw. Maar hun zeggen natuurlijk blue. Dabadi. Ja. Ik heb er nog eentje tot aan de klokken van 11. En dat wordt een ouwtje. River Deep, Mountain High. En over wie heb ik het dan? Juist, Ike en Tina Turner. Tot na 11 uur.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen, maar geldt voor alle deelnemers aan het verkeer, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar tijd komen mensen op een lijst met veelplegers. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die door criminelen gemaakt zijn met AI. Criminele bendes belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Informatics, meldt de krant. Vorig jaar ging het nog om enkele tientallen meldingen, maar dit jaar is het aantal dus opgelopen tot meer dan 20.000. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat slaat nergens op, zei Kallas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardement op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is drukker aan het worden op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. Is de vertraging al een half uur. Een half uur vertraging is ook op de A16 Rotterdam richting Breda ontstaan in een file van 7 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel. Er is 1 tunnelbuis van de Drechttunnel dicht door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat gaat nog wel even duren. Verkeer kan omrijden via de Heidenoordtunnel en knooppunt Sabina. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. A73 Nijmegen-Maasbracht is druk tussen afrit Nijmegen en Kuik. 10 kilometer, een half uur vertraging.

En ja hoor, daar zijn we weer. Ja, tussen koffie en lunch, hè. De bakje koffie is op, dus we gaan nu op naar de lunch. Albert Hammond. En Albert West. Zeker, Albert. Ah, wel leuk. Give a little love. Nou, eventjes over naar Boef. Ja, zo heet hij, hè. Hij is ook een klein beetje een boef, hoor. Hier is Habiba.

0: zijn naam is Boef, maar hij is ook een klein beetje een boef. Habiba.
1: Straat, ik ben met dieven, ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen, dus word niet te...
0: Het volgende nummer kwam afgelopen week binnen in de tipraden, dus we gaan kijken wat het vanmiddag gaat worden. Gims en Soleil.

0: Volgens mij is niet dit Martin Gins, maar gewoon Gins. Martin Gins is weer wat anders. De Soleil hoorden we. Ja, je begint uit te gillen.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.
0: Sas. En hier is het heerlijke nummer, zie je nog een keertje. Ecuador.

1997. Ja, een beetje de tijd van de house, hardcore. We weten het allemaal wel een beetje ondertussen. Maar we blijven nog eventjes hangen in de jaren 90. Doen we met Incognito en Jocelyn Brown. He is always there.

Always There. Ja, Incognito en Jocelyn Brown. Maar ik hoorde alleen maar Jocelyn Brown. En de rest hoorde dus alleen maar met de muziek. Ach, we hebben een lekker nummertje, een ouwtje van Elbow Bones en de Racketeers. A Night in New York. Ja, dat is best wel eens een keertje lekker als je daar naartoe gaat. Je brengt daar de hele nacht op.

Oh, dat wil ik best wel doen. Ja, dat doen we gelijk. Saamtjes. Een nacht doorbrengen in New York. Elmo Bonus en The Reckless.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt alweer drukker op de weg. Op de A2 Utrecht en Bos staat een kwartier vertraging voor de 5 kilometer file tussen Beest en Waardenburg. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 25 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens in 6 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Op de A16 vanuit Rotterdam 8 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en de tunnel. 35 minuten vertraging. Er is maar 1 tunnelbuis open. Verkeer kan omrijden via Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. A325 de Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Ressen en Nijmegen 20 minuten vertraging in 2 kilometer file.
0: Hier klinkt de muziek net even anders. Net even anders. Radio Amerika.

0: Emma Heesters en Hard to Breaker. Ja, nou op naar die top 40 met dit nummer. En zo hoog mogelijk. Het is een lekker nummer, meid.
1: Kijk ik die van jou.
0: Hier is Major Lazer, DJ Snake en Mo. Lean on me.

Xenon, Major Lazer, DJ Snake en Mo. Ja, dit is alweer een vrij oud nummertje eigenlijk. The Fine Young Cannibals. En She Drives Me Crazy. Ja, dit is eigenlijk een groep die eigenlijk alleen maar nummers covert.

en Lovitz. 1979 kwam dit nummertje uit van Say When en daarna nog een ander. En toen was het afgelopen. Selena Brown.

Anna Brown. En goodbye. Waarom komt dit nummer nou niet binnen in onze top 40? Het is zo'n mooi nummer. One heart. Nou, ik hoop dat hij deze week of misschien volgende week wel een kans gaat krijgen.

Christina Manilian and Joe Burden. Whatever you want. Ja, wat zou ik nou willen? Ja, ik zou het echt niet weten, maar... Ja, misschien is er iets in mijn gedachten. Nou ja, goed. Laten we dat maar eventjes vragen aan Jason Derulo.

kilo. Top of the stairs. Ja, dat was de ene laatste voor vanavond, ja. Er is altijd een tijd van komen en een tijd van gaan. En ik zat hier al om 10 uur op deze stoel. En ik ga nu eventjes rust nemen. De laatste is Don Haley, The Boys of Summer. Ik zou zeggen, graag tot morgenochtend. Dan kan je weer twee uurtjes luisteren van ja, de muziek. De muziek die ik hier voor je klaar heb staan. In de ochtend trekken, tussen 8 en 10. Dat is wel wat vroeger. Maar ik zou zeggen, kom lekker je bedje uit en luister. Hey, tot morgen.

0: Hier is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. Op Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, meldt het Rode Kruis. Het Giro-nummer werd geopend kort nadat het land vorige maand werd getroffen door 2 aardbevingen. Volgens het Rode Kruis zijn 44 ziekenhuizen en ruim 100 gezondheidscentra in het Zuid-Amerikaanse land beschadigd geraakt, waardoor de toegang tot medische zorg beperkt is. De hulporganisatie heeft vaste zorgpunten en mobiele medische zorgteams opgezet. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is gericht tegen hardnekkige veelplegers in het verkeer, maar geldt voor alle verkeersdeelnemers, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar komen mensen op een lijst met veelplegers. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die gemaakt zijn met AI. Criminelen belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Infomedics, meldt de krant. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is redelijk druk op de weg. Bijna 200 kilometer aan file. Veel vakantieverkeer is onderweg. Ook onder andere op de A12 vanuit Arnhem richting Duitsland. Een half uur vertraging in 6 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat het stil tussen Knoopend Ridderkerk en de Drechttunnel 9 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk in de tunnel zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. A15, A29, A59 en de A17. Op de A37 Hogeveen richting Duitsland staat bij de grens 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Kuik 15 kilometer file. Ook door de Vierdaagse een half uur vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens een half uur vertraging tussen Knoopend Ressen en Nijmegen.

0: wel natuurlijk ergens hier op deze aardkloot.
1: Maakt niet uit.
0: Drifters op de radio. Och, hoe toepasselijk. Speciaal voor jou. Ja, man, en een nummer in mijn Little Red Book. Vrienden, waar ook ter wereld, wees welkom. Lekker terug naar de voltooid verleden tijd in de Middle of the Road Show.

Kolewenski, Kolewijn, Gompie, wel een dikke nummer 1 rit geweest. Ja, 1995, lekker gisteren, vrienden. Platen uit de voltooid verleden tijd, wat is een lekker. Nou, Gompie was trouwens ook de naam van een walrus. Heel veel lieve luisteraars weten dat hij

0: niks van gehoord. Sydney Youngblood op de radio.
1: Vanaf de keukengordijn.
0: Overal zijn ook leuke, sympathieke Vlamingen te vinden. Ja, ook als pensionada's in het zuiden van Spanje bijvoorbeeld. Nou, speciaal.

klassieke zanger, zeg. In the middle of the road show. Ja, tuurlijk, waar anders, hè, Frans? Brenda. We focussen ons even eens te meer op René Vroeger, The Love of the Year. 100% B-synchronisatie. Otters? Natuurlijk ook het luisterwater in de regio en via Net FM, vrienden. Welke zenders nog niet meer? Ach, Michiel Universe, man, oké. Ach, hier is Falco. Een beetje een vreemde Oostenrijker. Rock me Amadeus. Van Bolland en Bolland, uit Holland, inderdaad. Het was 1986.

groep opgericht op 15 oktober 1976. Om de tekst en muziek van producer Martin Deus en outsiderzanger Wally Tax. Werd Rock'n'Roll Star opgenomen in februari van 1976, vrienden. Oh, wat een leuke gouden ouwe, hè? Zeggen we dat? Ja, toch. Middle of the Road Show met Belinda. Belinda Kyler. Maak ik aan het strand meestal als ik er eentje bij jou ben.

een plaatje, een singeltje, een plaatje met een gaatje. Kun je zo lekker mee scratchen, hè? En je kunt de verstelling uitzetten. Dat is vinyl, gewoon puur vinyl. Omdat het kan in de middel op de roadshow. En nog steeds razend populair is het zwarte goud. Jimmy, zo hoorde je met She Can Love You. Middel op de roadshow, lieve vrienden. Welkom bij de club. En leuk dat je ook vandaag weer hebt aangesloten. Namens zoveel, hè. Waar ook op deze avondkloot, zeggen we dan maar. Inderdaad, wereldwijd, ook via het web.

0: 10 jaar getrouwd geweest met een hele enge gozer. Genaamd Ike.
1: Haha.
0: De Queen of Rock zelf, jongens. En de laatste jaren heeft ze gewoon de nationaliteit van Zwitserland aangenomen. Ja, Anna May Bullock, zo heet ze het echt. Tina Turner hoorde je hier met de Typical Merel.

knuffeltje achteraan. De heren, de Jackson 5, wat een sneu verhaal. Een sneu verhaal, vrienden. Maar ja, goed, helaas, pindakaas. En alles komt een einde, ook voor wat betreft deze show weer. En weet je wat ik zo meteen ga doen? Ik duik lekker met mijn stagiaires.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Dat geldt 3 maanden, elke nacht van 11 tot 5, voor iedereen die er niet woont, werkt of op bezoek is. Burgemeester Schouten wil hiermee rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De hoogte van de bekeuringen wordt nog bepaald door het OM. Bewoners zeggen bij Radio Rijnmond eindelijk weer eens lekker geslapen te hebben. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie 1 of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. En in de eerste 5 maanden van dit jaar is er een stuk meer gekampeerd op Nederlandse campings dan vorig jaar. Dat concludeert kampeerspecialist ACSI uit cijfers van het CBS. Tot en met mei waren er 6,6 miljoen overnachtingen geboekt en dat is 22% meer dan een jaar eerder. Dat zou onder meer komen door het mooie weer in mei en doordat men er steeds vroeger in het jaar op uittrekt. Voor het eerst hadden de campings meer dan 1 miljoen gasten uit eigen land. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is erg druk. Meer dan 200 kilometer aan file staat er op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Is de weg dicht bij Bergen-op-Zoom Noord door een ongeluk. 2 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal via de A59, A17 en de A58. En dat gaat niet zonder file, want er rijden al meer mensen om vanwege de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel staat het stil over 9 kilometer... door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Er zijn maar 2 rijstroken open, tot 1 uur of 2. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina dus. De A15, A29, A59 en de A17... Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom staat tussen Barendrecht en Afrit Tumelsdorp 4 kilometer file. Bij Nijmegen is het druk richting Maasbracht op de A73. Ook door de Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. Een 30 minuten vertraging. Bijna 30 minuten op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Knoopend Ressen en Nijmegen 3 kilometer file.

0: Dit is de primeur van vandaag, hier in het programma Platenprak.
1: Hey, hier Luus van Swingadilla.
2: En namens Katja en Alice stel ik jullie graag ons allernieuwste single voor. These boots are made for walking. Have fun, start walking.

0: Start walking.
1: Het is de allernieuwste van Swing & Dilla deze week uitgebracht. Jawel. De gloednieuwe single. En de dames namen de trek op in het Limburgse witte stadje Thorn. Ze gaven de 60s klassieker van Nancy Sinatra aan frisse Vinton's swingjas. En hoewel het nummer op de streamingdiensten soms rondgaat als Made for Loving, is het een regelrechte knipoog naar het origineel. These boots are made for walking. Zo, hè? Zijn we dan weer op de laatste dag van deze week? Ja, we gaan weer een hoop mensen terug van vakantie. En een hoop mensen, ja, die zijn nog op vakantie. Of gaan nog op vakantie. Of helemaal niet. En voor diegenen die helemaal niet op vakantie gaan. Nou, ik maak in ieder geval blij met heerlijke muziek. Even kijken, wat hebben we allemaal? Nou, lekkere muziek hier in het programma Platenprak tot de klok van 2 uur. Dit is bijvoorbeeld uit 1986. Huey Lewis en de News. En dat nummer heet natuurlijk Stuck With You. Ik zeg welkom, ook namens mijn broer.
2: Goedendag.
1: Inderdaad, een hele goede middag.

Culture Club met Do You Really Want To Hurt Me? Jawel. Zanger Boy George wilde het nummer afhankelijk helemaal niet uitbrengen, omdat hij het te persoonlijk en te traag vond. De platenmaatschappij drong er echter op aan en toen de band het nummer live speelde bij Top of the Pops als vervanging van een zieke act, sloeg het optreden in als een bom en werd het van de een op de andere dag een wereldhit. Nou, dan weet je dat ook weer. Dit is Duran Duran en Save a Prayer.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar.

Lies viel samen namelijk met een driedubbele mijlpaal. Jan Smit vierde zijn 30-jarig jubileum. Frans Bauer zat 40 jaar in het vak. En Criss Cross Amsterdam bestond exact 15 jaar. En dat kon je wel zien in de videoclip. Met bekende gastrollen van onder meer Henny Huisman, Bram Krikke. Dat vloog om je oren. We gaan even luisteren naar Janet Jackson met haar gevoelige ballad. Let's wait a while.

0: Doris Dee en de Pins met een aanstekelijke vroege 80 pops disco klassieker Shine On. Tijd voor een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: En vandaag, jawel, vieren we de verjaardag van een echte wereldster. Jennifer Lopez, 56 jaar jong, begon ooit als danseres in Living Color, maar groeide uit tot een icoon dat muziek, film, mode en popcultuur blijvend heeft beïnvloed. Haar doorbraak kwam met de film Selena, waarin ze in 1999 haar debuutalbum On The Six uitbracht. Met hits als If You Had My Love, oftewel Love Don't Cost A Thing en natuurlijk Jennifer From The Blocks. Veroverde ze hiermee wel eventjes de wereld. En een grote knaller, On The Floor, een track die ook in Nederland de hitlijsten domineerde. Naast muziek is Jennifer Lopez actrice, producent, ondernemer en een inspiratiebron voor miljoenen fans. Ze blijft zichzelf opnieuw uitvinden, van haar WK-shows tot de rol in Hustlers. Vandaag staat ze stil bij haar 56ste verjaardag. En die vieren we natuurlijk met deze plaat. Ain't is funny.

Het nummer werd eind 84 uitgebracht en stormde begin 85 de internationale hitlijsten binnen. Het was natuurlijk Murriette met de synthesized klassieker One Night in Bangkok. Dan gaan we nu even naar de Rolling Stones met die adembenemende ballad Wild Horses.

0: Nou, de Rolling Stones natuurlijk een plaat van The Wings met Paul McCartney en Listen to What a Man Said. En we zijn weer aan het eind gekomen van het programma Platenprak. Natuurlijk zijn we morgen gewoon op Radio Amerika terug tussen 12 en 2 met Krantcafé René. En natuurlijk zondag in het programma Pop Magazine. Dat is van 2 tot 4. Dan kan je ons weer aanschouwen. Even wat anders, mocht je morgen niet luisteren, dan zijn we er natuurlijk gewoon volgende week weer tussen 1 en 2 met het programma Platenprak. En namens mijn broer,
1: goedemiddag,
0: wens ik jullie een heel fijn weekend. Ik ga eruit met Middle of the Road en Sacramento.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het Tialf IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. 4 werden op de Amsterdamse Wallen aangehouden, de 3 anderen in Roemenië. Ze zouden na bedreiging steeds geld hebben geïnd van tientallen sekswerkers. Volgens het parool zijn de hoofdverdachten 2 halfbroers van 44 en 45 jaar. In Roemenië werden ze 7 jaar geleden al veroordeeld in verband met vrouwenhandel. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zou daarbij een groot aantal Amerikaanse militairen zijn gedood of verwond. Het zou gaan om een aanval met drones, maar bewijs daarvan is nog niet geleverd. De Verenigde Staten hebben de claim nog niet bevestigd. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

van de Eagles zometeen. Albert van Bentham, zijn broer van Evert van Bentham, denk ik. Ja, met Coco de gekke papegaai. Nou, wat een interessante titel. Kalen Beatty, zometeen ook met de Vandals. En ook een hele mooie van Bluff. Spijt heb je morgen maar. En nog veel meer straks. Paul Carrick ook nog. Oh, dat ben je niet. Eerst de Eagles, live in de Fastlane nu.

de Vandal. Zo is het. En ja, Albert van Bentham en Coco, de gekke papagaai. Hoe doe je daar weer voor? En daar weer voor de Eagles met Live in the Fast Lane.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Texas. Wow. Het is niet het Texas sigarettenwerk, maar de band Texas. En Why Believe in You. Hartelijk welkom in deel 2.

0: Anja en Moscow Mites, ook weer zoiets van ineens Nikita, weet je nog, van Elton John. Nou, in 86 kwam Anja ook nog een keer. En dat was ook Anja, vroeg maar. Ja.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: Volgens mij was dat inderdaad, dat was toch die Anja, dat was toch die actrice die meespeelde in de videoclip destijds.

Sister Sledge en We Are Family. Remme en Don't Forget About Me. Ja, wat moet ik er anders van zeggen? Is het Remme? Moet je het in Engels uitspreken? Of, nou goed, in ieder geval dit wel in het Engels. Sister Sledge, We Are Family. Later is geplaatst, hoor je net. Hier is Avril Lavigne samen met Machine Gun Kelly. En Boy is Lying. Beals Lying.

is best wel op leeftijd deze plaat. James Ingram en There's No Easy Way. Achteraan straks nog Enrique Iglesias met Be With You. Nou, dat is niet zo. Be With You, het is voorbij. Dit was Afternoon Delight. Bedankt voor het luisteren. Tot.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Daar zijn nu zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. Ook vakantiegangers moesten soms ineens met spoed weg en hun spullen achterlaten. In Frankrijk wordt vanaf volgende week woensdag weer een hittegolf verwacht, de vierde sinds mei. Het Tialf-IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. En op een industrieterrein in Hogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden, dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het dier is na overleg met een reptielendeskundige veilig afgevoerd door de dierenambulance en men is nog op zoek naar de eigenaar. De slang was in een speciekuip gekropen en kon gevangen worden met een hoeslaken. Hij wordt nu opgevangen bij een dierenarts, omdat er zo gauw geen andere plek gevonden kon worden die groot genoeg was. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: Hij vindt de enige echte. En in Vlaanderen kwam die op nummer 4. Kortom, een hit voor Orchestre Manoeuvres in de Dark. En ze scoren nog altijd, want toen ze op 12 juli op de 44ste editie van Bospop optraden, was het publiek zeer enthousiast. Locomotion hoorde je uit 1984.
1: Muziektherapie.
0: Dit uur onder veel meer een popster die al 60 jaar muziek maakt. Kwart voor de Fab Four. Een zangeres die echt ongelooflijk lang op één stond in de Verenigde Staten. Twee nederpopreuzen die we helaas kwijt zijn. Popnieuws en een meezinger, of je wil of niet, uit 1970.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 1973.

Adam Wheels van Paul McCartney en Wings, waarbij Paul bewees dat hij het ook zelf echt wel kon. Hij had de Beatles niet nodig om te scoren. Zo meteen hoor je popnieuws, tot die tijd een absolute legende uit de jaren 60.

Gilbert O'Sullivan viert 60 jaar in muziek met een tour door Engeland die op 1 september van start gaat. Het 21ste en laatste optreden is op 8 november in London Palladium. Robert Plant wordt onderscheiden met de Lifetime Achievement Award van de Americana Music Association. Op 16 september wordt hij in Nashville geëerd voor zijn werk met onder andere Teenbaum Burnett en Alison Krauss, Patty Griffin en Susie Dian. Rick Wakeman neemt een retourtje Mars. In 2020 kwam hij met het veel geprezen album The Red Planet en in oktober verschijnt Return to the Red Planet. De legendarische toetsenist meldde: "Once I started looking at new data and photographs, I realized there was an entirely new album waiting to be written." De kans op een reunie van Sex Pistols is blijkbaar nihil. Johnny Lydon vertelde in een interview met Rolling Stone dat hij zijn vroegere bandgenoten nooit zal vergeven hoe ze Disney toestemming gaven Sex Pistols muziek in een show te gebruiken. En hij een rechtszaak verloor om dat te voorkomen terwijl zijn vrouw ziek werd met Alzheimer.

0: Ja, hij was natuurlijk al bezig in de muziek voordat hij die knaller met Nothing Rhyme had wereldwijd. Vandaar dus 60 jaar in de muziek. Gilbert O'Sullivan van het album I'm a Writer, Not a Fighter met zijn Get Down uit 73. Aardig trouwens, dit nummer was destijds voor Casey and the Sunshine Band de inspiratie voor Get Down Tonight.
1: Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.
0: Afgelopen week was het alweer een jaar geleden dat hij overleed. Ozzy Osbourne.

Een van die heel grote namen uit de populaire muziek, Ozzy Osbourne, van zijn album Down to Earth 2001. Het is eigenlijk nauwelijks te geloven, maar goed, echt waar. Dreamer hoorde je. Een van de grote singles van Sandy Coast, de tweede single, had een top 11 notering. Just a Friend.

Sandy Gales en Just a Friend. Een deun dan voor het vorige jaar. En een zeer succesvolle ook nog een keer. Althans in de Verenigde Staten. 14 weken op nummer 1 in de legendarische Billboardlijst. Dat kunnen weinig zeggen. Nou ja, het is een gedeelde tweede plaats met nog twee anderen. De record is nog altijd in handen van Mariah Carey met All I Want for Christmas Is You. Die stond 22 weken op de hoogste notering in die lijst. Maar goed, Ella Langley en Choosing Texas. Million.

0: Meer dan een kwartaal aan de top van de Billboard-lijst. Alan Langley en Choosing Texas.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Reis door de tijd, jij mag de pijn mag.

0: Echt ongelooflijk populair waren ze in die tijd. Dit kwam uit het schaap met de vijf poten. Heb jij het nog gezien destijds? En het werd een carnavalskraker. 11 weken in de top 40 met als hoogste notering nummer 5. 1970. Het zal je kind maar wezen van Adele, Piet en Leen.
1: Muziektherapie, live albumtrack. This is called Assassin.

0: do you call assassins who accuse assassins anyway? My friends.
1: Thank you! Marillion uit de jaren 80. Dit was van het origineel, tenminste, stond op Fugazi in 1984. Zanger Fish, 13 maart vorig jaar, deed hij zijn afscheidsoptreden in Glasgow. En hij heeft een autobiografie beloofd, dus hij zou, als het goed is, aan het schrijven moeten zijn. Benieuwd, want hij heeft ongetwijfeld het een en ander te vertellen. Een live uitvoering van Assassin hoorde je, Marillion. We gaan naar werkelijk iets totaal anders.

Je luistert naar Muziektherapie. Sinds 2014 een wekelijks radioprogramma van René van den Abelen. Zonder slap geklets, maar met wisselende rubriekjes. En kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia.

0: Enrico Macias heeft het op de plaat gezet. Er is een uitvoering van André Rieu. Mireille Mathieu heeft het gezongen. Hildegard Knef. Maar dit vind ik toch eigenlijk wel de enige echte. Maar goed, dat is gewoon een persoonlijke mening. Julia Greco en Sous le ciel de Paris. Werd geschreven voor een bioscoopfilm. En toen zong Jean Bretonnière het. Maar die heb ik eigenlijk zelf nog nooit gehoord. Kan aan mij liggen natuurlijk. Oké. Okay.
1: Taking you back in time to the 70s.
0: Wel ja. En een leuke mothers, fathers, sisters and brothers, The Sound of Philadelphia.

0: Paul McCartney wilde iets maken in de stijl van Little Richard. En uiteindelijk kwam dit er dus uit. She's a Woman van de Beatles.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Muziek in de jaren 80 ging geregeld over hoe Engeland eraan toe was onder Margaret Thatcher. Het zijn de Specials en Ghost Town.

naargeestig geluid, die huilende wind, de ghost aan van de Specials. Muziektherapie, sessie 601. Mijn naam is René van den Abelen. Ben er volgende week ook weer bij. Lijkt me leuk. Graag tot dan.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein De Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Doelwit was een oefenterrein waar op dat moment afgevaardigden van de Oekraïnse defensieindustrie bij elkaar waren gekomen voor een wapenbeurs. Volgens de lokale autoriteiten is er een ballistische raket gebruikt bij de aanval. De Oekraïense procureur-generaal onderzoekt of er fouten zijn gemaakt rond het evenement. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Achtung, hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
5: Opgepast, blijven zitten alstublieft.
6: Attention, hands back. Safety bars are coming down.
4: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
7: This is Rob de Graaf with Club 45.
4: Achtung! We are starting.
8: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
9: Club 45.
10: 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Jawel, jawel, jawel. We zijn weer begonnen. We zijn weer los. Er komen twee uurtjes Club 45 op de radio. Ik weet niet waar je uithangt. In Afrika misschien? Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe het bereik in Afrika is. Misschien hebben ze er ook wel glasvezel waar jij zit. Ik heb geen idee. En anders dan via de eten is alles te luisteren. Ook Club 45. Hey, we gaan eventjes lekker verder natuurlijk. Hè? Want het is vrijdag vandaag. Ja. Wist je dat al? Ja, natuurlijk wist je dat al.
1: Het is vrijdag.
0: Maar aan de andere kant, als je vakantie hebt, dan weet je soms niet meer welke dag het is.
1: Het is vrijdag.
0: Heb je er ook zo'n last van? Ik wel.
1: Heb je er ook zo'n zin in?
0: Ja, zin heb ik er ook in.
1: Kom op, sta op. En 1, 2, 3.
2: Club 45.
0: Ja, het is vrijdag en ik heb de zin in ieder geval een hele stapel, een hele mooie

0: Ja, vrijdag is aan, gooi die versterker op maximum. En waar je ook zit op een strand, in de zwembad, in je woonkamer, in je slaapkamer bij oma. En maakt niet uit, oma is toch een beetje doof, dan mag de radio wat harder. Kom erbij in ieder geval. Hey oma, hallo. Laat je lekker gaan. Gooi die beat maar lekker hard. De vrijdag die is aan. Het is vrijdag. Ja, vrijdag, ja, inderdaad. Oh.
1: Het is vrijdag.
2: Rob de Graaf.
1: Het is vrijdag.
3: Club 45.
0: Goed, zoals we allemaal weten, het is vrijdag, Club 45. Was je de dag kwijt, dan weet je in ieder geval weer dat het vrijdag vandaag is. En we begonnen een beetje ruig en we gaan het rustiger aan. Dan bedenken we deze, Rafaella Cara.

zo. Lig je op je hangmatje of op je weet ik veel wat. Lig je een beetje te slapen, een beetje weg te doezelen met deze muziek. Dat is dus niet de bedoeling, hè? Nee, het is de bedoeling dat je gewoon een beetje actief aan het luisteren bent. Dus we gaan een beetje wakker worden met z'n allen. Kom op. Ja, boom, boom, boom. Het is niet de bedoeling dat we gewoon 2 uur lang gaan lekker uitrusten. Uitrusten doe je na Club 45 of ervoor, maar niet tijdens Club 45. Nee, dat is niet de bedoeling.

Zo, boom, boom, boom. Hé, dat is trouwens ook wel iets zomers eigenlijk. Boom, boom, ja, laat maar. Ik heb hier een plaatje liggen en ene Armin die zei van, kan je hem even draaien? Ja, natuurlijk kan ik hem draaien. Here in my arms, enjoy the silence.

Feestjes, overal feestjes. Ik zie ze allemaal om me heen. Ik zie ze overal. Ik zie ze vliegen. Ik zie ze in het donker. Ik zie ze onder mijn bed. Overal. En onder mijn bed. Nee, daar moet je niet over praten. Want mensen krijgen er nachtmerries van. Ja. Deze plaat, ja, Phil Collins. Die

0: Ik had net over zijn neef, de neef Michael Collins. Inmiddels leeft hij niet meer. Heel jammer, een mooie vent. Maar die kon heel goed zingen en ja, onder andere gitaar spelen en zo. Echt een familiedingetje in ieder geval. We gaan op naar de Rock. Schuif hier nog één plaatje. En dat is echt een zomers plaatje. Deze eigenlijk. Deze. Is echt mooi. Let even op. Je kent hem wel.
1: Alles op cam.

0: verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Utrecht richting het zuiden, tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunette zijn 3 rijstroken gesloten en doe je er daarom 60 minuten langer over. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 30 minuten extra. En de N57 richting Middelburg, want er is veel vakantieverkeer onderweg. Tussen afrit Briele en Stellendam betekent dat 30 minuten vertraging.
0: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
2: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
0: Het is zomer.
2: Het is zomer, zomer.
0: Club 45 met de heerlijkste verkoelende muziek.
3: De rockschijf van dit uur.
4: Ja, geen Phil Collins, maar het is de Cole Eering geworden. Hold me now.
3: Zet je radio keihard.

Rob de Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Een van die mooie plaatjes die ik heb meegenomen is Toni Braxton. I don't want to. Ik hoop dat jij hem ook mooi vond trouwens. Maar hij is wel lekker rustig. Oké, we gaan iets hedendaagse draaien. Iets meer zomers en zo. Wat denk ik van deze plaat eigenlijk? Nou, deze. Ja, je kent hem wel. Jamaican.

0: I heard the rumor. Ja, ik heb gehoord dat Bart in de studio is. Ik heb hem nog niet gezien. Oh ja, nee, daar gaat de deur open. Ja, het gerucht is waar. Hij is er. Het was Bananarama, maar dat wist iedereen wel toch. Iets met bananen in ieder geval. En Bart van Leeuwen die is gearriveerd en die is net gezitten. En de platenverhaal komt eraan, dus Bart, ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Stel je eens voor een Aziatische stad in een oriëntaals decor. Maar die stad weet niet wat haar te wachten staat. De crème de la crème van de internationale schaakwereld is er. Maar dat niet alleen. De stad wordt getrakteerd op een complete show die zijn weerga niet kent. De schakers zijn er ondertussen wel aan gewend. Ze weten dat ze overal en nergens moeten spelen. Of het nou IJsland is of de Filipijnen. Of desnoods in een dorpje op het platteland. Die schakers hebben het niet eens meer in de gaten. Ze hangen alleen maar met hun hoofd boven hun schaakbord. En dan ziet elke stad er precies hetzelfde uit. Andere mensen begrijpen dat niet, want de hele tijd naar zo'n bord staren vinden ze maar saai. Die mensen kijken veel liever naar de schoonheid van de stad. Maar ik ben anders dan die mensen. Wat dacht je nou? Dat ik geïnteresseerd zou zijn in de verleidingen die hier te vinden zijn? Kom zeg, ik denk met mijn hoofd en niet met wat anders. Nee, voor mij geen vieze oude rivier of een of andere bolle Boeddha. Daar heb ik geen oog voor. Geef mij maar een spannende schaakwedstrijd, waarbij de hersenen eens flink gepijnigd moeten worden. Goddank hoef ik alleen maar te kijken en speel ik niet zelf. Want voor je het weet, zet ik jou dan schaakmat en ga er met je koningin vandoor. Dus geniet jij nou maar lekker van de cafés, de tempels en de exotische massages. Dan geniet ik wel van mijn favoriete spel. Ook al moet ik oppassen, want één nacht in deze stad maakt een sterke man zwak. Als je hier één nacht bent geweest, voel je de duivel al naast je lopen. Na één nacht word je al snel schaakmat gezet.

Ja, zingen, dansen, springen, alles mag eigenlijk als je maar niet in slaap valt. Want dat vind ik helemaal niet erg eigenlijk. Nou, ik bedoel eigenlijk, nou, dat vind ik wel erg, maar ik bedoel, dat moet gewoon niet. Hé, we gaan even lekker op volle kracht verder. Wat denk je van deze? Are you ready?

0: Ja, dit is niet om te slapen. Nee. Het eerste uur zit er bijna op. Het tweede uur moeten we nog. Hè. Daarna mag je in slaap vallen. Dus ben je er klaar voor?
1: Wait, hey. Don't you worry.
0: Ja, ja.
1: A new day is dawning.
0: Don't you worry, hè. Kom op. We zijn er klaar voor. We gaan aftellen. En 3, 2, 1.

Ja, tijdens een plaat kan geen Nuon, Vattenfall of Eneco op of allerlei andere maatschappijen. Maar er is maar één maatschappij die een heel mooi nummer heeft uitgebracht. Are You Ready? The Pacific Gas and Electric. Ik heb nog nooit van de Pacific Gas and Electric gehoord als zijnde een energieleverancier, maar oké. Okay. Hey, ik ga eventjes zorgen dat ik klaar ben voor het tweede uur. Ik heb nog één plaatje voor je en dat is wel, dat is deze. Ik zie jullie zo terug, hè? Ja, ja. Eventjes wat nieuwe drinken halen en zo. En een koekje. Tot zo.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. En daarbij een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aan te houden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. Daarom gingen eerder voorstellingen van de musical Moulin Rouge niet meer door. Nu is ook de première van de nieuwe musical En Juliet uitgesteld tot 7 oktober. De waterschade aan onder andere apparatuur ontstond vorige week vrijdagavond. Door een technische storing sprongen sprinklers boven het podium aan en dat duurde ongeveer een half uur. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Regio Rotterdam, Radio Amerika.
4: 4, 3, 2, 1, 0. Club 45.
5: Zo, terwijl het raam hier open staat. Oh, heerlijk zeg. Hey, lekkere verse lucht. Is dit het tweede uur?
6: Hallo.
5: En ik heb een lekkere bak thee gekregen. Oeh.
3: Op de graan.
5: Ja, zoals altijd eigenlijk. Hey, dit is Emmylou Harris. We zitten nu op 50% van Club 45. Net iets eroverheen. En ik ben blij dat jij er bent in ieder geval.

lekkere zomersmuziek toch? Hey, we gaan even een beetje terug in de tijd. Ik dacht, we gaan ergens richting de 70's. Wat denk je van de trams? Echt van die vrijdagmuziek. Disco Inferno.

Disco Inferno hier bij Club 45. En dan denk je, oh, wat duurt dat lang? Ja, ja, ja. De lange versie, hè, die is dikke 10 minuten, net geen 11 minuten. Maar hij is wel lekker. Zal ik hem ook in draaien? Nee, dat doen we niet.

En heel vroeg toen draaide ik deze echt als 12-inch versie. Ja, dat is deze ook eigenlijk wel. Als 12-inch versie in de discotheek. Ja, daar krijg je geen genoeg van. Dat is net zoiets als je de lange versie van La Bamba draait, weet je, op de late avond. Maar we gaan even naar ons live lied. Ook maar even de lange versie. Zingen we even allemaal mee?

Elke week zet hem even aan. Ik dacht, wat gaan we draaien? Links of rechts? Ik denk, ik ga even rechts draaien. Ja, we blijven een beetje in de sfeer van disco en zo. Dat denk ik van Diana Ross. Ain't no mountain high enough. Geen berg is te hoog. Je komt er altijd wel overheen.

0: die van jou.
1: Emma Heesters. Oh, mooie plaat, hè? Hartebreker. Ik zie op de klok alweer. Oh, het is weer bijna tijd. Ja, de rockschijf. Ik ga even gauw de rockschijf opzoeken. En dan ben ik zo meteen weer bij jullie terug. Jawel. En het is Amsterdam. Neem aan ze er gewoon Amsterdam mee bedoelen. Het kan ook net zo goed zijn. Rotterdam natuurlijk. Hè.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af, het verkeer loopt vooral vertraging op door werkzaamheden, zoals op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn bezig aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda Noord en Dordrecht 25 minuten in de file. En door die werkzaamheden aan de Moerdijkbrug sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer met 25 minuten vertraging. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. De A73 dan richting Maasbracht, tussen Grubbenvorst en afrit Maasbree, 5 kilometer met 20 minuten extra. En tot slot de N57 richting Middelburg, want er rijdt veel vakantieverkeer in de richting van Zeeland. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 15 minuten vertraging.
2: Every Friday afternoon. Listen to Club 45 on your radio. Rob the Graph plays the nicest music for you. You can feel the energy. You will get new energy

0: be there every Friday.
1: De rockschijf van dit uur.
2: Een hele oude Jimi Hendrix met Angel.
1: Zet je radio keihard.

Rob de Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Creep, Radiohead. Even gaan. Ja, oh ja, het is tijd. Ja, het is tijd om een beetje de tempo op te gaan voeren. Maar ik heb nog één plaatje liggen. Het is een heel klein beetje. Het tempo gaat een beetje omhoog naar 109 toeren. Dus het hartritme dat gaat iets omhoog. En hierna komt iets van 140. Nou, echt.

Club 45, hè? Jouw herrie op de radio. Ja, van deze twee uur is altijd het laatste half uur is altijd een beetje herrie. Hè? Het eerste uur is altijd heel erg rustig. Dan kan je gewoon een beetje in de weekendmood komen. En dit is gewoon, ja, gewoon heel simpel. Dit is zoals het weekend moet zijn. Goed, we gaan van disco hopping naar Here I Go. Ik heb nog een minuutje of acht. Ik kan nog hier achteraan nog twee plaatjes erin ploppen. Ja.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De 2 grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen 1 grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein de Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.

0: het geluid van de zomer lekker hoor. Een aantal jaar geleden alweer dat het plaatje veel te horen was op de radio. Maar zeker ook op de vloer en op festivals. The Magician samen met Years and Years. En Sunlight. Een lekkere zomerse opener van die On Fire Radio Show. En zo zomer we toch lekker door mensen in je weekend. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van AC Slater en Lock and Load. Warren Fellow, Nick Curly, Spinach, Federico Scavo, Southside Spinners en nog veel meer met andere woorden. The On Fire Radio Show is gewoon weer lachen begonnen, joh. On fire! Hey, welkom. Ik heb zo liggen voor je twee lang de beste nieuwe releases. En zo meteen aan het begin van uur twee nog een hele vette classic.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Nieuwe muziek all the way nu in het eerste uur van The On Fire Radio Show. We beginnen lekker met een breakbeatje. Van een plaat zegt dit. Nieuwe Hot Since 82. Dit is Life's Too Short. On Fire is begonnen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. De 2 grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen 1 grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het radio nieuws.

0: Eerlijkheid voor alles. Het origineel van deze track was nou niet heel erg spannend. Maar sterker nog, die was heel saai. Geen doorkomen aan. Want er was er iemand van de Swedish House Mafia. Die knalde er even een remix uit. 21 jaar geleden. En toen dachten we ineens van, oh, maar wacht even. Zo kan het dus ook. Roger Sanchez, die hoorde de remix van Axwell. Van Turn On The Music. En dat is precies wat wij gaan doen.
1: It's going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: The new music from AC Slater and Luck and Load. Warren Fellow, Nick Curley, Spin It.

In On Fire en G-Speech. Wat een goeie is dat zeg. Daarvoor een nieuwe track van Adi Manson. Acid Love, zo heet hij. En daarvoor een nieuwe remake van de oude knaller van Lock and Load. Samen met AC Slater. Blow Your Mind hoorde je in een nieuwe versie. En die mag er absoluut wel wezen. En welkom, je zit in de radioshow. Waar elk weekend de ene nieuwe plaat in een rot tempo wordt opgevolgd door de volgende. En deze mag er zijn. Remake Time, ik zei het al eerder. Southside Spinners, samen met Ewan McVyver en Dart. Dit is de 2026 versie van Love's

facebook.com/Erwin van de Mieke Draaien heen moet. George Munin zegt in, die hoor je zo meteen nog. En dit is DJ Pipi aan het eind van de show in de Radier. Ik wens jou een lekker weekend. Volgende week veel meer on fire.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

Absolute DX Web Evergreen, Safri Duo en Play the Life van het begin van deze aflevering. Een uurtje lang dance classics en jouw muzikale suggestie om lekker dat weekend te vieren is welkom. DXWeb.nl, daar kun je een mailtje sturen naar de

zijn twee dingen die goed scoren in de muziekindustrie. Kinderkoortjes en videoclips met naakte vrouwen. Maar de combinatie daarentegen scoort dan weer niet. Daarom Cheap Thrill, Sia en Jean-Paul. Alleen maar het kinderkoortje. So you face it with a smile. There is no need to

De muziek is de religie van de tegenwoordige tijd. Bebe Rexha en Fateless die onderstrepen dat met hun fantastische track New Religion. Dua Lipa, Houdini komt er zo meteen, maar niet het origineel zoals veel mensen hem kennen, maar de Adam Port mix.

0: James Hype zingt over de auto die ik zometeen weer instap om naar het Achterhoekse achterland te scheuren waar ik woon. Nee hoor, het is een klein beetje gelogen, ik krijg geen Ferrari. Maar mijn auto is wel rood, dus het komt in de buurt. Het is een Jeep overigens. Voor de liefhebbers, dus die gaat aanzienlijk minder snel. Tot zover.
1: X5. From every corner of the globe, we have witnessed greatness.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan, moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws. De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan, moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde 1 minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde 1 minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde 1 minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van